0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorde het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

de lente komt en de zon schijnt. Loopt ze voorbij, even kijken of ze omkijkt. Ze kijkt me aan en heeft een glimlach op haar mond blijkt. Dit is mijn dag.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip

0: De priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo. 96.9 FM.

0: Ochtend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld, zo mogen werkgevers langer met

0: minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen. Maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd. 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Informatie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Duitse regering wil de economie er weer bovenop helpen door de belastingen te hervormen en het arbeidsrecht te versoepelen. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de achtste finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, maar hier en daar ook wat bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Tussen Heerlen en Maastricht rijden geen treinen door beperkingen in de materieelinzet. Er rijden bussen, dat duurt waarschijnlijk tot maandagavond. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klas.

0: Omroep Venlo.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hanta-virus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hanta-virus over.
1: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
3: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
1: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Bariton Sef Tissen presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.

0: Internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. China traint in het geheim Russische militairen. Mogelijk worden die klaargestoomd voor de oorlog in Oekraïne. China en Rusland ontkennen het, maar documenten, ingezien door persbureau Reuters, wijzen wel die kant op. En ook Zwitserland is door naar de achtste finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al. Het weer geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Heb ze een scooter nu, recht? Kom dan naar Venlo maar. Ook voor een helm wist ze bij ons op het juiste adres. Venlo maar in Tegelen.
2: Het is uitverkoop bij Sportalerts in Kallekirche. Met veel geweldige aanbiedingen van artikelen voor vakantie en vrije tijd. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kallekirche.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
5: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
4: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
6: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
4: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Gorinchem 3 kilometer. Op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 4 kilometer file. In beide gevallen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.
10: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: bent. Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Maar er is nog veel meer geld nodig, zegt het Rode Kruis. De Duitse regering wil de economie er weer bovenop helpen door de belastingen te hervormen en het arbeidsrecht te versoepelen. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag bijvoorbeeld al naar de huisarts. En ook Zwitserland is door naar de achtste finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al. Het weer geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A27 Breda-Gorkum, 3 kilometer file bij de brug bij Gorkum. Op de A58 Breda-Tilburg, door een ongeluk bij de Reeshof, 3 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. A58 Breda-Eindhoven is weer vrij. Tussen de Baars en de Oorschot, 8 kilometer file. En 279 Roermond Den Bosch tussen Boerdonk en Keldonk, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Venlo maar. Ook voor een helm is ze bij ons op het juiste adres. Venlo maar in Tegelen.
2: Het is uitverkoop bij Sportalerts in Kallekirche. Met veel geweldige aanbiedingen van artikelen voor vakantie en vrije tijd. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kallekirche.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS Journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
6: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
5: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
7: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. Wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Dan ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
5: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is even de hart van de ANWB.
9: Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 4 kilometer file tussen Nederweert en Kelpen-Oler. De vertraging is een kwartier. A58 Breda richting Tilburg tussen Knoopend Galder en Bavel 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Zonzeel Den Bosch 10 minuten vertraging tussen Drunen-West en Nieuwkuik. En 10 minuten op de N395 Hilvarenbeek richting Oorschot tussen Biesdoutakker en Middelbeers 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
10: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
11: Alles voor de lekkerste barbecue.
12: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.
10: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Hun zaken duurden te lang en daarom kregen ze strafvermindering, meldt RTL Nieuws. Verdachten die hebben recht op een uitspraak binnen een redelijke termijn, maar zaken duren regelmatig te lang. De Duitse regering komt met plannen om de economie er weer bovenop te helpen. Door nieuwe belastingregels gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting betalen. Ook mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten gaan werken. Bij het reddingswerk in Venezuela is na 8 dagen nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. Het is een bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB.
4: Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 5 kilometer file tussen Nederweert en Kelpen-Ole. De vertraging is 10 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Werkendam en Knoopend Gorinchem 4 kilometer file en ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers

Gegeten wat er waar ook werd, heb ik het gehad. Met aangeschoten waakzaamheid brandt tot toch een leeg.

0: Omroep Venlo.
1: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Waardenburg en Knoopend Empel 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en Knoopend Gorkum 4 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Oosterhout en Knoopend Rooipolder 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
8: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mag. Ook voor een helm, wist ze bij ons op het juiste adres. Velo Mag in Tegelen.
9: Het is uitverkoop bij Sportalerts in Kallekirche. Met veel geweldige aanbiedingen van artikelen voor vakantie en vrije tijd. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kallekirche.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Hun zaken duurden te lang en daarom kregen ze strafvermindering, meldt RTL Nieuws. Verdachten die hebben recht op een uitspraak binnen een redelijke termijn, maar zaken duren regelmatig te lang. De Duitse regering komt met plannen om de economie er weer bovenop te helpen. Door nieuwe belastingregels gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting betalen. Ook mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten gaan werken. Bij het reddingswerk in Venezuela is na 8 dagen nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. Het is een bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: File op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Wessem en Kelpen Oler 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. Op de A27 bij de Gorkum 5 minuten vertraging tussen Werkendam en Knoopend Gorkum. Door de werkzaamheden 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu. De

0: is Omroep Venlo.
1: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn lichtgewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt het Vonderen en Kelpen-Oler 9 kilometer file, 25 minuten vertraging. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Belfeld en Bezel 4 kilometer file, 20 minuten erbij. A76 Geleen-Duitse grens tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En een kwartier vertraging in Zeeuws-Vlaanderen. Op de N62 richting Borselen tussen de N61 en de Tolplein van de Westerschelde-tunnel 10 kilometer file en een kwartier vertraging dus. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Autovies, tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
8: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
9: Zin om af te koelen? Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier voor jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en naar die geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 en Stralen. Of check www.wasserstralen.de.

0: Dit is even de hart van de ANWB.
1: Het wordt alweer drukker op de weg op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een kapotte auto bij Kelp en Olo 5 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 9 kilometer langzaam rijden. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Belfeld en Bezel 4 kilometer file, 20 minuten vertraging. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen geeft 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is meer dan 20 minuten. 10 minuten op de N279 Roermond Den Bosch tussen Boerdonk en Veghel 3 kilometer.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Omroep Venlo.
3: De klassiekers van toen.

Boekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lof.

0: is Omroep Venlo.
1: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Venlo maar. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Venlo maar in Tegelen.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het verkeer.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Het wordt wat drukker op de weg. Veel files met 5 minuten vertraging of meer. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bijvoorbeeld bij Kelp en Oler. 3 kilometer A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Afrit Budel. 4 kilometer file. A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Zaltbommel. 9 kilometer langzaam rijden. A27 Breda-Gorkum bij de werkzaamheden bij Knoopend Gorkum. 3 kilometer file. 10 minuten vertraging heb je op de A76 Geleen-Duitse grens door de controles. 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
9: Alles voor de lekkerste barbecue.
10: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witte Hal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witte Hal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
8: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Het Nederlands Forensisch Instituut kan met nieuw explosieve onderzoek bewijzen dat iemand een aanslag heeft gepleegd of wilde plegen. Het zogenoemde flitspoeder van een explosief kan niet toevallig op iemands huid of kleding worden gevonden, zo blijkt. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen omgekomen. De overvolle passagiersbus reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. En ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Jaarlijks krijgt de nationale ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog, bij 20 graden aan zee tot 24 in het binnenland.
3: Dit is even de hart van de ANWB.
4: Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Leende 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda-Gorkum, dus Werkendam en Knoopend Gorkum 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Hergatsplein 4 kilometer file. En door controle aan de grens op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten extra op de N279 Den Bosch richting Roermond. Tussen Veghel en Keldonk 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Venlo maar. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Venlo maar in Tegelen.
2: Het is uitverkoop bij Sportalerts in Kallekirche. Met veel geweldige aanbiedingen van artikelen voor vakantie en vrije tijd. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kallekirche.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De FIOD heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De FIOD kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 6 kilometer file door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een half uur. Op de A16 Breda-Rotterdam een kwartier vertraging tussen Knoopend Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum 7 kilometer file. Een kwartier vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knoopend De Baars en Oorschot 5 kilometer. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Blerik 5 kilometer langzaam rijden. En 279 Roermond-Den Bosch bij Veghel in beide richtingen 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
7: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Zet hem af te koelen, kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier van jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
0: Says an

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Inmiddels alweer 100 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste oponthoud daar op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel bijna 3 kwartier vertraging. En dezelfde A2 van Eindhoven naar Utrecht voor Kerkwiel. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
2: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB.
6: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat het helemaal stil tussen Weert Noord en afrit Valkenswaard in 7 kilometer file. De linkerrijstrook is door een ongeluk dicht. En dat blijft nog een uur zo waarschijnlijk. Op de A2 Eindhoven-Utrecht veel vertraging nog tussen Bokstel Noord en Waardenburg. 22 kilometer file. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Leenderheide en Maarhezen 9 kilometer file. Staat een file op de A58 Breda Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 6 kilometer. 10 minuten vertraging op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Den Bosch West en knooppunt Empel 5 kilometer. A67 Belgische grens Eindhoven. 10 minuten vertraging bij knooppunt de Hocht. Door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen een 1/2 uur vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
8: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: Zet hem af te koelen, kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier van jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging 40 minuten. Ook op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Valkenswaard een uur oponthoud door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten vertraging. Verderop tussen Leenderheide en Maarhezen ruim 20 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 25 minuten oponthoud. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenstijd 20 minuten in de file. En op de N322 bij Rossum is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Venlo maar. Ook voor een helm wist ze bij ons op het juiste adres. Venlo maar in Tegelen.
2: Het is uitverkoop bij Sportalerts in Kallekirche. Met veel geweldige aanbiedingen van artikelen voor vakantie en vrije tijd. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kallekirche.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
7: Alles voor de lekkerste barbecue.
8: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.
6: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Veel recreatieverkeer is onderweg en bovendien is de A27 dicht. En dat veroorzaakt extra drukte op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging 40 minuten. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen Everdingen en de afrit Kerkdriel, een half uur vertraging. Op de A27 zelf, van Breda naar Gorkum, voor de afsluiting bij Gorkum, 20 minuten vertraging. Een andere drukke weg is de A29 Bergen op Zoom Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp, een half uur vertraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is een uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Het is uitverkoop bij Sportalert in Kallekirche. Met veel geweldige aanbiedingen van artikelen voor vakantie en vrije tijd. Kom dus snel langs bij Sportalert in Kallekirche.
2: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Wetterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Wetterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 220 kilometer file. Onder andere lange files op de A2 in beide richtingen door de afgesloten A27. Daardoor op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 40 minuten vertraging. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten. Verderop bij Eindhoven tussen Batendorp en De Hocht ook ruim 20 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf knooppunt Ridderkerk is de vertraging 50 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum 35 minuten oponthoud. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Geldrop een uur vertraging door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn er weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mag. Ook voor een helm is ze bij ons op het juiste adres. Velo Mag in Tegelen.
7: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
8: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.

Nevel vult het water met een zachte tik. En het zonlicht zorgt subtiel voor gekleurd behang. Een kleedje wat hem altijd bij blijft staan, maar soms duurt altijd niet zo lang. Hij drinkt zijn koffie met een lang gezicht, net besteld.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechtbank vindt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de 2 mensen die gewond raakten. Er werd nog even gezocht naar een 3de persoon, maar die bleek er niet te zijn. De sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. Het weer morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 230 kilometer file. Vooral veel drukte op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging 40 minuten. Op de A2 Den Bosch-Maastricht tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht 35 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. En de A27 die is helemaal dicht tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen. En daardoor vielen op die A27 zelf vanuit het zuiden voor de afsluiting. Vanaf Hank tot Gorkum nu 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat 76 in Venlo.
2: Zin om af te koelen? Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier van jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluiver, Timber en Summerfield, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 150 kilometer file. Betekent dat de meeste files wel wat korter aan het worden zijn. Op de A2 is het nog wel erg druk van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar heb je 50 minuten op onthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht een half uur vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen een half uur oponthoud. En op de N629 Oosterhout-Dongen bij Kaatsheuvel is de vertraging ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Het is uitverkoop bij Sportalerts in Kallekirchen. Met veel geweldige aanbiedingen van artikelen voor vakantie en vrije tijd. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kallekirchen.
7: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velomar. Ook voor een helm is ze bij ons op het juiste adres. Velomar in Tegelen.
8: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits.

0: Internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie al bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Aan de Costa Brava in Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten er binnen blijven vanwege de hevige rook. Wegen zijn afgesloten. En in Teheran begint morgen de openbare rouwplechtigheid voor Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei werd aan het begin van de oorlog in het Midden-Oosten al gedood door Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen. De burgemeester van Teheran verwacht miljoenen rouwenden. Het weer, vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig en 20 tot 26 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog altijd druk in het zuiden van het land, maar de meeste files worden nu heel langzaam korter. Nog wel 50 minuten verdraging op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Komt door de afsluiting van de A27 dat het daar extra druk is. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt de Hoogt nog 10 minuten verdraging. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 20 minuten. De andere kant op tussen Rotterdam-Feyenoord en de Moerdijkbrug ruim 20 minuten extra reistijd. Op de A27 Breda-Gorkum voor de brug bij Gorkum ongeveer een kwartier verdraging. En op de N267 Drunenandel bij Wijk en Aalburg is de verdraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Het is uitverkoop bij Sportalerts in Kallekirche. Met veel geweldige aanbiedingen van artikelen voor vakantie en vrije tijd. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kallekirche.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog heel druk in het zuiden van het land. Onder andere nog lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Baardenburg. Er staat een half uur in de file. Heeft onder andere te maken met de afgesloten A27, waardoor het extra druk is. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht, 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder ook 20 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum bijna 20 minuten oponthoud. Op de A29 Berg op Zoom Rotterdam tussen Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland ook 20 minuten vertraging. Op de A58 Eindhoven-Breda bij knooppunt Baars is het oponthoud een kwartier. En veel vertraging nu op de A73 Nijmegen-Maasbracht door een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Beuningen is het tijdverlies nu 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gellen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gellen in Stralen.
7: Alles voor de lekkerste barbecue.
8: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
6: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
0: Venlo 96.9 FM.
3: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou. Omroep Venlo.

0: Goedenavond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen, kunnen daar blijven. Het vorige kabinet wilde permanente bewoning voor maximaal 10 jaar toestaan, maar minister Buchholz zegt nu alleen in te willen grijpen als de situatie bijvoorbeeld onveilig is. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. En het kabinet wil dat alle studenten voortaan verplicht een stagevergoeding krijgen. Nu krijgen sommige studenten niks betaald. De hoogte van het bedrag wordt niet wettelijk vastgelegd, omdat de vergoeding per sector kan verschillen. Het weer, vannacht in het noorden kans op regen, graad of 13 dan. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig en 20 tot 26 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk in het zuiden van het land. Onder andere lange files op de A2 in beide richtingen. Van Eindhoven naar Utrecht staat nu de langste. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging een half uur. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd bij de afrit Numansdorp. De linker rijstrook is daar dicht, kost je ongeveer een kwartier. En er zijn problemen op de A73 in beide richtingen. Van Maasbracht naar Nijmegen is de vertraging tussen Haps en Malden 10 minuten. Maar de andere kant op van Nijmegen naar Maasbracht tussen Nijmegen en Kuik een uur vertraging. En dat heeft te maken met een bermbrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
3: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat ja, er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
2: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
4: Het is ook weer een melkkoe, lijkt erop, van de regering. Gewone Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar verboeten, vind ik.
5: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
2: Nou, andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog altijd file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 35 minuten. Staat er namelijk een auto in brand. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel ook nog een uur vertraging. Verder file op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder nog 10 minuten extra reistijd. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht woedt een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen is de vertraging nu 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus ze weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Een dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid. Dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
2: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşen Erçetin.
4: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
2: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droog, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goeie avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

Boekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: De mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
3: Dat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grove woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.

0: sluitjes.
1: Omroep Venlo.
2: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakte maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hij voor dich.
1: Omroep Venlo.
2: De ene vent

0: toen. De hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Dit is Omroep Venlo.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.

vervulde het water met een zachte tik. En het zonlicht zorgt subtiel voor gekleurd behang. Een kleedje wat hem altijd bij blief stond, maar soms deurt altijd niet zo